0: The winter nights are coming, and I must lie alone. For my bonny boy is young, but he's growing. Marshinavisha egg macklish square Helen. Fishing for a wall.
1: Ninish buffing. I guess ni hanan egg is na yag and the chicken orange and tanachiella.
0: Ni hanan. Yeah, so may you want to go ask a Kaylee, that's a scholar.
1: Ik heb het niet te kennen. Ik heb het niet te kennen. Ik heb het niet te kennen. Ik heb het niet te kennen. Ik heb het niet te kennen. Ik heb het niet te kennen. Ik heb het niet te kennen. Ik heb het niet te kennen. Ik heb het
0: niet
1: te
0: kennen. Ik heb het niet te kennen. Ik heb Agus chomé siúd mús gríil a ing siúr. Agus hánig Brian George VBC ar cúrt le recording van agus cnós a ceol a yinnegi. Agus hánig sé ormsa ima krónga. Agus dír sé me an éndi leis. Dúrt me hén gara sé chomágum gara mér siúr ar ein nós. Mú chai kísa chá mar sin. Agus Hoe men eindelijk, wie aanspreekt, maar ik had in een hele goeie niet raan ja, kom samen, was microfoon negatief en daar was nu ging hij kies katje, had ik mij gebleven kies, voor mijn staf maar in de loon die radio werden, er moet vast nu, ik zie er zit iemand karakom, die karakom, wel, kan het ook wel gegaan in is, die BBC recording unit dan zien, dus kom er rasher zien.
1: Hey Brian George.
0: Thomas Morden, as Trumrahel, Nakila Muhal, agus vi karn ufas a hor an a meir legasin. Chyn mes ius rin teacub, ach nir a radio eirn saast lishe nuar an eacht a vi eig.
1: Nir ach duar an eacht saach, ma.
0: Nir
1: a. Ach mes dur quiniv na tafadain a rinitu.
0: Dier sin gur cwynio, da swyl am gur cwynio. Beth
1: i gwyl siad
0: am ffos? Ach, hannig me rysht, nes i mae gobl gyn VBC, dien ti ni, hannig me rysht egis, ta sy'n sy'n slan.
1: Tidim. Wel, nes chwrt o anio olas le lín dy hi laibri, wyni sy'n gweldot, hir, has agos hua. Fi an aine dyr ffeg seir, sgredim?
0: Ni he an aine, ach fi aine gymwedes, fi aine cyrwm. Chwm e hen agos Sean McCraemon, agos Joseph Delay, Joe Lacey, in Mahorsa, She's gedidun queen. Le tafad daini yin ag shkeli yastus kohan tfeg seir. Agus begin unu al hrida un ag le nati. Agus dag mudin faras fat tafad han le hiecht amariach. Agus ans nihe et hiecht haranoin rish hos roh lum le kasa sanaun. Agus I ddyn nhw cwrs gwrs mewn lor yn agos dor y deli, yn y crown wheel yn pinion. Agus chwm ar stach ni'n dangen, hwg Joe Daly ar stach ni'n dangen me, agus fwyr mae back axle assembly yn sy'n, agus rynni mae job ar lati o'r bohr, rynni mae star nhw hwyn, ac ti'n bwng y dihau I gyr I pliers agus spanners agus gwyl o hwyr.
1: Ac fwrt o'n clar, yn y tŵn clar lehe?
0: Wel, sy'n sian agus

Smalke Rhein en sin hurfa rood hoer Smalke Rhein agus den galpelis geharkesucht die van vier gise a smalke dat is smalke lesje hier kogend agus te kun kijken dat smalke lesje woelen door lezen voor je smalke magweek agus is een tas maloog is je neer dat nu binnen weg dan weer laar ging je in de kloosje die neem je met die ogen verder die met kloosje nu die weg het tas daar in de spullen voor tenne heren ja dan is het voorse Tast alle vinges boel smologen weer spel. Ze zijn weer laar, ik ging in de spellen. En ik stel hier, ik ging van de oorsprong in de lijn, of ik kan de Griekse staal, ik

0: Malta dhe skrimi u anjë, nuk të anjë që rrëqë?
1: Bja, gësta, që të vegi në në arkëm e në gauri gënjirë, gërë anë vasëm në një dhemë rahën e jëgjën, këmë e dhe këpën e të tamë.
2: Bëgjës, më është kështë të fipo, është në tërënqë.
0: Well, Martin, Malta then a big gesture, Lynn, a jetach, Mino, Green, a Horton, a Wokosha, Smile King, Gowit, Boilin, and Mino Wall, Bejigavetach, Mach Trasani, Hanawine, and Spidil, the Machi, Haynes, Asta, and Focal de Vino. When
1: you work as a good initiation on the catcher, go in the pokey, or comes that na.
0: Question is on Ahir Benedict, minus a widow, Blarclea. Focalisha, one chance lower, the Shana Ruin, and Mohel Shinart, Shawin Focal. Terachid, Gamar and Tri Veha, Puttikerucht, not Halloweicht. August Shane Hestata and Tahir Benedict, Choran. Sorry, Rar Guisha, Gamar de Leveha, Shishin Gamar Gleveha, Pachikerot, not Halloweert, Shishin, and Yarter Guisha, a nail is fair and Leveha, eh? No is fair de Leveha, eh?
2: On your day, how comes the gas motion of Harapi, as far as Leveha, as far as Glesbeha, as far as Crancher, eh? As far as Crancher. Het schaft naar het schud. Je hoort me die was verder gaan chode, was verder lieve hè. Een timle schijne roen ke verder lieve hè, fast ik het dan taloyet. Aha, je nou dat zo kom voor je.
0: En hier als het is voor een kindje de na le de schud nu is voor go kindje de gaat je.
3: Derne pere. Kan je want dat kan wel een gekerkers gaan en is voor go kindje schaan na maar en is voor kindje schaan na maar.
1: Han fotikerat homalisha dalawit marsliva han utan fotikerat ni svär nan talawit marsliva han nu svär han fotikerat nan talawit marsliva han ach machum prad balem så det svär de liva han han fotikerat nan talawit wurden den där sfär hon prad jag vill få kul ho snack när väl en rogut tan komma där lätt så det va svär där mission att se svär de roos aan as jemes Dus waar de hoen er, Michael nam ik, dus waar de kerde hier. En zijn dan me van, die nam al haar gingen, die van, dat je gemak om elkaar te doen, dat ze jou van. Wie zich al des, de galien, dat ze wisten uit. Is mag een kerde, en dan, nee, die rege geen ding, is mag een kerde. En is waar de kerde, is je, nou, is je goed. Ach, ze deden hier, dan daar, dus toch aan, begrimmen daarin, nu begrimmen verder. Agus tasha rait ag níl, ná bach malart an on ag efein, katfaga ring sin achingif, ach bairlam sa an de. Se sin gur fair de hli bache an fotikeirat na an talwíght.
0: Agus an éir, an éir ása, kiech an éir ása an fokal sin, is fiar aga hiún éir Michal na Sean.
2: Was fair a hiún éir? Éir a de hau gomu gais ni mors na gair bina samplu ilig is sin a vígt. Dan hau ime geestet lagus ni ook kianar biak oogum. Ni chuala mai ria oed.
1: Ach na dier fa, taim chol ma dar lats a nier fa? Ni, na dier fa?
2: Taim a mair gom hoi lats.
1: Aha.
2: Nier a, nier a, kar kranches nan, sian kar kranches nog gwni gair bina.
0: Chol ma. Aks nier a, asa, chaterin taim a, me vain chol ma lats a no, taim a,
3: Gma,
0: imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, imma, im

0: Oshinu asal vikan rye. The berg neve gashke agus glia. A herishtoon in ishkan vadig. Kunis a varish chase navian.
1: No so dit a fardig no. Kea dilivlum aloa o sard. Taresh kaha gaur chruig. Nan marich munur os graig. La da raumil ilinian. Fiun fiel is a vardinaun. Kegur dilip duchar skeel, deish har lech revik faun. Ik shillig du in madden hioch, et imil vod de vocholein. Mar a rev kreen bachur bla, is kjol gach trog a bean again. Nier wadda gewek am oide nier, an murkach dien ik tachoon. En wakke mana de baile drach, en chelach baan bavide loo. De stadde mij ille den tillig. Het oude delver nog even na. De gaf je om te zien is een heen. Naar wekke de reel ben gebra. Wie kroon rege in de kelm is brat down den tiede geer. Welke de reel te bedere gooi ik volle gebroog schies gefeer. Wie fijne ooit het kroche schies Is kach duol bwee daad leemar oor. A roske gorme glanagan smood. Mar wend en roogt e waren oog. Begirige groe na an roos. Begile a snow na allertien. Bewieltje blas a beelien foos. Na milda hol tje jirigien. Bie brat farsing fadereeg.

Pee. Ik rab het lee ek heen ooit. De focus me hele queen is beroegsin ek scarlee. Me jeswak is me neen oog. De wie fall vroon ek chillideer. De lees erom geen schuld. Focus me hoel de heerna oog. De rin tach geheers gevoen. Maar de rindlum is lenny op heen ooit.